Welkom bij een nieuwe aflevering van de gesticulerende radio met uw host, de gesticulerende sotschool uit de mouw van God. Vandaag beginnen we gewoon even direct met de tracks met de samples. Tegenstelling tot de normale gang van zaken. Waarbij ik eerst even een liedje afspeel. We beginnen nu gewoon direct met de samples. Die komen dit keer uit te beginnen met de postbesteller van Annie. Piratenmuziek van de Migra's, de vlierenfluiten van de klokkenstoelen en ik ben stapeldol op lood.

Okay, het instrument wat ik nu ga bespelen is een scruti box, zoals ze dat noemen. En dat is een muziekinstrument die gebruikt wordt in tempels in India, Bangladesh. en zowel bij de Hindoes als bij de Boeddhisten. En het is een instrument wat bedoeld is voor meditatie en gebed. Maar het is ook een instrument met de helende tonen. Dit instrument is gebaseerd op 432 hertz op de A-toon. Terwijl de westerse tonatie zou 440 hertz zijn. En het is maar een klein verschil, maar dat is wel het verschil tussen een helende toon en een gewone westerse toon. Ik begin met de meditatietonen D. D en G. En van lieverlee voeg ik wat klanken toe.

0: muzikantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

0: Goeiedag, luisteraar. Dus we hebben de BG zender. BG Show via de zender Worm Amateur. Even een stijf uurtje regio content weer even voor de kiezen. Tot een uurtje of 7 uur, hè? Luister maar even zelf mee aan die kant. Ik hoop even dat de kantjes naar genoegen zijn en de ontvangst prima is. Kantjes worden wederom aangeboden door de BG-service. Uitstekend stukje service hier in de jachthaven staat. Probeer het eens uit, zou ik zeggen. Gewoon even een service uitproberen bij de BG-service. Dan gaan we nou even luisteren met elkaar naar een stijf uurtje puur beste regio-content. Zorgvuldig bij elkaar geschraapt door het BG-show, het de BG-show, regio-content, music, DJ team. En dan kan je gaan even te ronden voor iedereen die afgestemd is. Zijn niemand uitgezonderd? Dan gaan de kantjes voor de ronde. Eentjes daar de kant. Dus luister maar even zelf mee, hè?
1: Noem.

0: De amateur in de luisteraars is vreemd uit met de pret afgelopen. Schijnen er mee uit. We gaan de band verlaten. Maar eerst eventjes de kantjes even langs. Hier even op de BG Show. We begonnen even met Malik Samo met een instrumental, namelijk Bingo. Er was even Nicolai Kuta uit Timișoara, Roemenië, locatie Timișoara. Ik ben er nog geweest met de Lady Even. En het kantje, dat was even presenteren, dus dan stelde hij even iedereen voor die mee had gewerkt aan zijn cd'tje en cassettebandje. Er was even BG The Messenger met Crackhead. Er was even Bokudro, locatie Tarwewijk. In de jachthaven staat hij locatie met WO. Kantje is net uit, was het net gisteren uitgebracht. Er was Steven uit de regio België, Sonja, met Voor mij alleen. Er was Steven uit de locatie Weird, de zangeres van de naam Beladen van de Rijke Kerkganger. Er was Steven uit locatie 072, Ali 072, met Ja, Sina, Futuring, Mooitje Jack. En er was Steven een slotkoers, gospelteam uit de locatie Vroomshoop met Al Eng is in, ook de poort. Dan was Steven Euroturo, of zo, kantje heette Euroturo. Nee, kantje was van Euroturo, kantje heette Music, Futuring, Miele, met Def. Dan was Steven Enzo uit de regio België en dan was kantje heette Werk. En dan was Steven Eva met kantje Ik wil bij jou zijn. Dan waren de Teddy Boys. Met Veetje Kranenweg, O Signorita. Dat was even die dubbel locatie Vlissingen met Ben je dom. Dat was even Jos Wuits met Sibi Zender Regenboog. Dat was even Tony Light met Waar ben je nu? Dat was even Tima en de Music Boss met Ik heb me weer vergist. Dan was nog even de Blue Light met Rosalie. En dan was hier net nog even Fred Roodveld met Sputnik. Nou, dat was mooi. Volgende week weer de tour. Inshallah.
1: Daar hoort.